0: Ik denk dat je hele mooie ogen hebt en een hele mooie neus en prachtige haren. En sinds ik je gezien heb, kan je niet stoppen met aan je te denken. En...
1: Not in the end, though.
0: Je bent een mooi bonito, zo. Je gusta tu cara, y tu cabello, sí.
1: ¿Y eso te está enredado?
0: Sí. Desde cuando encontramos, no para pensar de ti.